0: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Ninoven. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninoven en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninoven vind je ook dit weekend op radioninoven.be.
1: Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
2: We moeten ook lamentar het número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
1: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-op-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lukas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de 2e wedstrijd tegen Iran door een luchtweginfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
3: For the pain, I have never felt before. I couldn't move, I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
1: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.

0: Zaterdag 1 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninove en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninove vind je ook dit weekend op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
3: We willen ook lamentar het número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
2: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-op-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lukas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
4: For the pain that I've never felt before. I couldn't move, I wanted to cry. It was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
2: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek. Via

0: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Ninoven. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninoven en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninoven vind je ook dit weekend op radioninoven.be.
1: Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
3: We willen ook lamentar het número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
2: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lukas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
4: For the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. It was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
2: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.

0: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Ninove. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninove en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninove vind je ook dit weekend op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
3: We moeten ook lamentar het nummer van pérdidas de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
2: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-op-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaaks kampioen Lucas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de 2e wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
4: For the pain that I've never felt before. I couldn't move, I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
2: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
4: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
5: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
6: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
7: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
6: Ah, dan doen we het allebei.
7: Voilà.
8: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
9: Ninja Shopping.
8: Dubbel plezier van hier.
10: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
11: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
12: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen in het centrum van Nienhoven.

Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Ninove. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninove en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninove vind je ook dit weekend op radioninove.be.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash
1: Dodane. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
7: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
3: We moeten ook lamentar het número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
2: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lucas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtweginfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
4: For the pain, I have never felt before. I couldn't move, I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
2: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
4: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienoven.
5: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
6: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
5: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
7: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Ninove. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninove en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninove vind je ook dit weekend op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is dan weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Radio Ninove.
1: Radio Ninove.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodana niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

0: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Ninove. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninove en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninove vind je ook dit weekend op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.

0: verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
10: Carwash Dodane.
11: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
12: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
11: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
13: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
11: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
16: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Ninove. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninove en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninove vind je ook dit weekend op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen willen ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

Ja, nu tijdens de vakantieperiode neem je misschien wel al sneller eens een boek vast. Als je daarin de eerste zinnen begint te lezen, ja, dan weet je nooit waar het verhaal in dat boek je mee naartoe neemt. Wel, ik kan je wel al vertellen waar we deze zaterdagvoormiddag naartoe gaan. Goedemorgen vandaag richting Denderwindeke, Denderhoutem, de N405 en de Burgdam hier in Ninove. Een goede zaterdagmorgen, je krijgt infotainment tot aan de noon en ik beloof je weer één ding, hè. Bij ons meer muziek dan gebabbel. Ik ben Davy, uw sfeerbeheerder tot 12 uur hier bij Radio Ninove, live vanuit het Ninja Shopping Center.

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.

0: In onze eigen taal.
1: Zie je nu pas wat je mist, nu sta je niet meer in geloof.
0: Meteor.
1: Je moet door mijn leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul.
0: Goedemorgen.
1: Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld.
0: Het is 1 augustus vandaag.
1: Sorry hoor, is eigen schuld.
0: Strak is dit.
2: Iedereen goed opgelet, want dit is je grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de kabouter.
0: Ja, de eerste zaterdag van augustus valt dit jaar op een 1 augustus. Vandaag 1 augustus, dat betekent bij de buren in Denderhouten is het weer mini-rock. Het begint al allemaal deze namiddag al voor de kids met Kabouterplop en Megamindy. Dan is er verder ook nog een kinderdisco en dan gaan we over naar de line-up voor vanavond aan de wei. In Denderhouten, Trekhaak uit de regio, Oproer. En ik zie ook Lenny Lenny. En onze provinciegenoot Lenny Lenny, het solo-project van Gentenaar Lennart Korvits, die we nog kennen van de Compact Disc Dummies. En wat staat er zo op de rider van Lenny? Wel, dat hoor je uitgebreid in de podcast De Rider van Het Nieuwsblad. U moet daar maar eens gaan naar luisteren. Lenny Lenny vanavond dus op Minirock in Denderhouten. En daarna deze mens.
3: Dit is mijn huis. Dit is de deur. Je kent nu de weg. Je kent nu de geur.
0: Nou ja, de stem van Frank van der Linden uiteraard. En de mens hoofdact vanavond op Minirock in Denderhouten. Dan zie ik ook nog Naft, Delta. En dan op het dancepodium deze DJ. Ja, het wordt een echte feestje ook vandaag in Denderhouten met Yves de Ruiter. Ja, wil je er meer over weten over Minirock? Dan moet je blijven luisteren, want straks krijg je meer info van Jeff Prové zelf van Minirock. Maar nu terug naar de muziek van Radio Ninove met Sugar Babes.
4: Radio Ninove.
5: Goedemorgen.

Goedemorgen, Alex Warren. Dit is een Radio Ninove live vanuit het shoppingcentrum Ninja in Ninove. Zometeen om 10:30 het nieuws uit Ninove met Kurt. Hij heeft het over de Ninovse praatgroep Novellonië. Hij praat je zometeen bij. Eerst nog Chaka Khan in je oren en I'm Every Woman.

0: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Ninove. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninove en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninove vind je ook dit weekend op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app en

0: bij mij vandaag, chef van Minirock Denderhouten. Ja, het is zaterdag vandaag. Jullie beginnen er weer aan. Hoe ziet het zaterdag namiddagprogramma eruit? Laten we daar eens mee beginnen, chef.
1: We gaan sowieso, zoals elk jaar, beginnen met de kindereditie. Mm-hmm. We hebben Kabouter Plop en Megamindy die langskomen. We hebben daar de kinderdisco tussen die voor heel veel ambiance gaan zorgen. En er is ook een gigantische zandbak waar de kindjes een hele namiddag kunnen spelen. En de springkastelen zullen elk jaar zullen er ook terug zijn.
0: Goed, dan over naar het avondprogramma. Dat wordt op gang getrokken met talent uit eigen streek, zie ik.
1: Dat klopt, dat is Trekaak. Die mannen hebben bij ons in de buurt al heel wat optredens gedaan. Mm-hmm. En we vonden ook voor hen dat een tijd rijp was om een keer op de mainstage van Minirock te komen tonen.
0: Dan gaan jullie wat oproer veroorzaken met een band ook al uit de streek, uit Aalst.
1: Aalst is en blijft een stevige link met ons festival. Oproer had eigenlijk al enkele jaren op ons podium moeten staan, maar dat is nooit gelukt. Mm-hmm. En nu zijn we super enthousiast dat die mannen samen met hun busfans richting onze Minirock wij gaan trekken.
0: Oké, dan zie ik nog een bekende naam, Lennart Korevits.
2: Wake up, Lenny. It's time to sing.
1: Lennart Korevits met zijn solo-project nu, Lenny Lenny. Wat dat we weten en wat dat we al gezien hebben, is dat de vibe van de Compact Disjunies integraal meebrengt op het podium. Mm-hmm. Het is zonder zijn broer, maar dat wil daarom niet zeggen dat het veel minder ambiance gaat zijn. En zijn nieuw hitje vind ik toch wel super aanstekelijk.
0: Oké, prima. Dan alweer iemand die in de streek woont, Frank van der Linden.
1: Ook een naam die al heel lang op onze short en longlist stond om op ons podium te krijgen. Ook een naam die niet altijd gelukt is. Die mag vandaag van dit jaar headlinen. Dat gaat er ook op jullie helemaal on point zetten. We zijn heel blij.
0: Ja, chef, en dan de nachtelijke uurtjes, hè?
1: Wij gaan daar ook een mix hebben van lokale verhalen en grotere verhalen. Het zal beginnen met NAFT. NAFT die brengen gigantisch veel ambiance muziek, maar die doen dat hoofdzakelijk op blazers, saxofonen en een drum. Dus dat is heel ambiancelijk en heel plezant om naar te kijken. Mm-hmm. Dan nadien gaan we eigenlijk naar onze grootste Secret Surprise Act, waar nog heel veel mysterie rond hangt. Je gaat moeten komen kijken om het te zien. Het zijn mannen uit de streek, maar die hebben ook gerenommeerde kameraden. Dat is dance, maar dat gaat heel tof zijn.
0: En dan brengen jullie als het ware Tomorrowland naar Denderhouten.
1: Ja, The Rebel zelf mag de boel komen afsluiten, ons cape kapot maken. En de dansbenen die nog een klein beetje energie hebben, volledig laten leeglopen.
0: Prima. Ik herinner me nog van de vorige jaren, naast het hoofdpodium hadden jullie ook nog een apart podium. Is dat nu er ook weer?
1: De DJ Stage staat er zoals al klaar. Het leuke aan de DJ Stage is dat het dit jaar een volledig volwaardig podium is geworden. Dus vroeger gebruikten we die als opvulling voor lege gaten tussen de bands door. Mm-hmm. Ook met lokaal talent. Dit jaar wordt dat een volwaardig podium voor elke DJ.
0: Oké, dat is nieuw. Nog andere nieuwigheden dit jaar op Minirock?
1: Misschien wel de grootste, letterlijk en figuurlijk. We hebben al wel wat tegenslag gehad met het weer de laatste tijd. We voelen ook dat mensen op den duur de ticketaankoop een beetje ten afhangen van het weer. Het zal dit jaar integraal doorgaan in een tent. Mm-hmm. De 2000, 3000 man die we verwachten, die kunnen allemaal binnen in een tent. Het is een tent van 75 meter lang. Dat gaat wel cool zijn, denk ik.
0: Drankjes, foodtrucks, het zal er ook allemaal zijn.
1: Denderhouten en Minirock bestaat niet zonder drank en zonder eten. Dat is er zoals dit jaar sowieso weer bij. We hebben wel een nieuwe partner nu. En dat gaan sommige mensen misschien wel leuk vinden. Dit jaar zal er jupe geserveerd worden. En ik denk dat heel veel mensen daar wel een keer naar uitkijken om een fris jupe te drinken op de wei.
0: Absoluut. Heb je toch iets te veel gedronken, dan zijn er nog die gratis shuttles, hè?
1: Ja, Jack, dat is een van onze hoofdsponsors, Vijverman Motors, of Carprof, zoals het tegenwoordig heet. Mm-hmm. Die voorziet tussen bepaalde uren, ik weet ze nu even niet meer van buiten, maar
0: vanaf een uur of
1: plaats,
0: 10, dacht ik, tot 3:30 s'nachts.
1: Voilà, merci om mij te helpen. In een straal van 5 kilometer rond de Minirockweide kan je gewoon aan de uitgang van de Minirockweide de shuttle instappen en die brengen jou veilig en wel naar huis.
0: Oké, tickets aan de kassa zaterdag, kan dat nog?
1: Tickets aan de kassa kunnen altijd. We vinden het altijd fijn dat iedereen zijn tickets op voorhand heeft. Dat maakt het veel wat vlotter. Wij weten hoeveel volk dat er komt. Maar als je een late beslisser bent, wees welkom. Aan de kassa zijn nog ticketjes.
0: Prima, chef. Hoe ziet jouw zaterdag er nog uit?
1: Vooral niet gaan slapen op zaterdag zelf. Heel veel vrienden tegenkomen. Heel veel drankjes serveren, want ik sta aan de toog. En met dat ik nu met het oog in de tent sta, ja, ga ik ook elk optreden integraal gezien hebben. En ook dat is voor mij wel een leuk vooruitzicht.
0: Mm-hmm. Oké, chef, dan bedank ik u. En voor vandaag, ik wens je natuurlijk een mooie Minirock 2026.
1: Merci, Davy.

Stay en muziek van Miles Smith. Ja, blijf hier voor nog meer muziek zometeen van Fleetwood Mac. Maar eerst richting Denderwindeke, want vandaag zaterdag 1 augustus kan je daar achter de sparren in Denderwindeke leuke creatieve dingen zien en beleven. Ga gerust eens kijken, ga iets drinken, eet een ijsje of een stukje zelfgebakken taart. En steun zo de handelaars van Denderwindeke en vooral genieten. Bezoek de creatievelingen en geniet ook van demonstraties vandaag. Iedereen van harte welkom. Check zeker ook de Facebookpagina van de organisatie Rebel Hood. Strakjes vanaf 2 uur aan de Windeke Veldweg nummerke 6. Dat is dus achter de spaar daar in Denderwindeke.

DJ Kavinsky, gekend van deze klassieker Night Call uit de film Drive met Ryan Gosling. Wel, DJ Kavinsky is afgelopen week overleden. De Parijse DJ werd amper 50. Zijn single Night Call uit 2010 werd een jaar of twee geleden in 2024 opnieuw uitgebracht. En het was die versie die we nog eens draaiden hier bij Radio Nino, over de versie met Angèle. Zometeen om 11 uur wat nieuws met Jeroen. Tot daar nog de Noorse, de Bausa, Magnetic.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal. Dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27. En ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.

Dit weekend vind je mij bij de buren van Minirock in Denderhoutem. Straks daarover nog meer. Maar vorig weekend was ik op de Pikkeling in Moorsel bij Aalst. En ik heb daar genoten van een pikkeling, een lekker streekbiertje. En waarom zeg ik dat nu wel? Dat Pikkeling bier, dat wordt gebrouwen hier in Nienhoven bij onze brouwerij Slagmulder. En naast Pikkeling bier, uiteraard 95% van de productie hier in Nienhoven is uiteraard witkap. Ook lekker, maar niet op een zaterdag voormiddag. Laten wij het maar op een kopje koffie houden. Een zeer goeiemorgen.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Dat is Radio Nienoven met Robin Schulz en Young Right Now. Ja, al wie jong is en al wie zich jong voelt, is morgen zondag 2 augustus van harte welkom voor een gezellige zomernamiddag vol plezier op Kermis Burgtdam op het Dr. Heemrijksplein hier in Nienoven. Ik zie kindergrimmen voor de kleinste. Er is een DJ die doorlopend voor sfeer zal zorgen. En ook een optreden van deze man hier, Mark Thompson.

0: uur live optreden van Mark Thompson op het Dr. Hemerijksplein in Nienhoven tijdens Kermis Burgtdam. Heerlijke drankjes zijn er ook om te genieten. Kortom, de perfecte namiddag voor jong en oud. Breng gerust je vrienden, familie en vooral je goed humeur mee. Maak er samen een topdag van. Morgen zondag 2 augustus, Kermis Burgtdam op het Dr. Hemerijksplein hier in Nienhoven.
1: Radio Nienhoven.
2: Goedemorgen.

mooie muziek in onze eigen taal. Gorky uiteraard en Mia. Ja, vandaag zaterdag 1 augustus wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld op de Iedergemse Steenweg richting Denderhoutem. En dat naar aanleiding van het jaarlijkse festival Minirock uiteraard. Vandaag de eerste zaterdag van augustus in Denderhoutem bij de buren daar. Er is een omleiding voorzien via de Eigenstraat en de Hoogstraat. En om de veiligheid ter hoogte van de parkeerstroken op de N45, zeg maar de baan Nienhoven-Aals, te garanderen, wordt vandaag zaterdag 1 augustus tijdelijk daar een snelheidsbeperking ingevoerd tot 70 km per uur ter hoogte van de weidaar van Minirock in Denderhoutem, langs beide zijden van de N45. Straks nog meer verkeer uit eigen streek, maar nu terug naar de muziek van Radio Nienhoven met Sigma.

En dan nu tijd voor het weekendweerbericht. Vandaag zaterdag 1 augustus is een prachtige dag, een zonovergoten dag met de temperaturen in Ninove tot 26 graden en amper wind. En het blijft vandaag op deze 1 augustus ook helemaal droog. De tent op Minirock daar bij de buren in Denderhoutum staat er dus niet tegen de regen, maar eerder een ideale schaduwplek. Een schuilplek tegen de zon, tegen de hitte. En morgen zondag wordt het nog een pak warmer tot 30 graden in Ninove. Morgen zondag een tropische dag. Echt zwembadweer noem ik dat.

0: Zaterdag 1 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninove en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninove vind je ook dit weekend op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

vanaf overmorgen maandag de 3 augustus en dat tot het eind van de maand wordt er gewerkt bij het buren op de Steenweg de N405 in Denderleeuw. Opletten als jij daar moet passeren richting Nienhoven. Er wordt een nieuw voetpad aangelegd en ook een extra zebrapad om de veiligheid en de toegankelijkheid te verbeteren. In de zone, we spreken de zone over tussen Fashion Forum en Top Idee, daar in Denderleeuw. Tijdens de werken zal het verkeer tijdelijk geregeld worden met verkeerslichten. Zomer in je radio met Samveld, Duke en nog iemand. Ach, weet u nu ook alweer? Ja, inderdaad. Mi Amor.

De Nederlander Sammy Renders, oftewel Sam Veld. Hij wordt vandaag 33. Dit was Zomerse Mi Amor bij Radio Ninove. Nu neem ik je mee naar House am Zee met Peter Fox.

En dan nu richting het gratis festival De Volle Feesten, wat verder in onze provincie hier in Lokeren. Ja, u hoort het goed. Gratis festival, het kan nog, in het Josephine Charlotte Park in Lokeren. Ja, nu op De Volle Feesten in Lokeren heel wat Belgische en internationale artiesten op het programma. Waaronder deze Bart Kael, die daar het mooie weer gaat maken, ongetwijfeld. Ik zie ook nog op De Volle Feesten helemaal gratis DJ Wout en...

0: Ja, de zomerse Robert Abigail zal er ook bij zijn, evenals Channel Zero en... Jawel, de freestylers van de Bonfunk MC's. En dan zal Sandra Kim invallen voor de zieke Isabel A.
1: Liefde is voor altijd, zoiets raak je nooit kwijt.
0: Ja, Sandra Kim is er ook bij op de gratis Vondenfeesten wat verderop in onze provincie in Lokeren, in het Josephine Charlotte Park al daar.
1: Lief zijn is wat jij doet, wat ik voel.
0: Voilà, deze Sandra Kim, zij valt dus in voor de zieke Isabel A. U hebt het nieuws ongetwijfeld wel al vernomen. Niet op de Vondenfeesten in Lokeren, maar wel bij Radio Nienhoven om haar te steunen op de radio. Ons Isabel A.

0: hoort hier Calette en C'est la vie. Dan zal ik deze eens draaien of zal ik die andere versie draaien?
1: Magic sister.
0: Oh, die versie. Bah, ik twijfel nog een beetje. Ik ga de keuze aan jou laten. Wat moeten we zo meteen voluit draaien? Calette met C'est la vie of deze Franse Magic System en Magic in the Air? Het lied met de meeste stemmen hoor je zo meteen voluit hier bij Radio Nienhoven. Na Alan Walker, dit is Faded. Een zeer goede middag.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen willen ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal. Dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27. En ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
1: Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: heel goede middag. Van harte welkom bij de Week van Ninove met Laurens
1: en Tom.
0: Het is een nieuwe maand, de vakantie is halverwege, maar de zomervibes die zijn nog lang niet verdwenen. Zometeen het belangrijkste nieuws uit Ninove van de voorbije week, maar eerst staat Nova Star voor je klaar. Dit is Never Back Down.

Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè.
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

Positief Ninove, de lokale liberale lijst uit Ninove, roept politiek geëngageerde Ninoviters onder de 35 op om zich aan te sluiten bij Jong Positief Ninove. De partij wil daarmee nadrukkelijk inzetten op verjonging. Het combineren van jong enthousiasme en de ervaring van oude mandatarissen is volgens de liberale partij de sleutel tot een sterke toekomst. Meer informatie is terug te vinden op hun website. Hier bij Radio Ninove gaan we verder met een nummer van begin de jaren 90. Zanger Michael Stipe van R.E.M. schreef dit nummer om de jeugd hoop te geven. Het nummer scheerde hogere toppen in Europa dan het deed in zijn thuisland, de Verenigde Staten. Dit is Everybody Hurts. When you're dead.

internationaal een van de grootste DJ's en hij komt gewoon uit Brussel. Dit is Lost Frequencies. Onze volgende artiest, dat is eigenlijk een beetje een leugenaar, die zingt over One Love, terwijl hij eigenlijk meer dan 10 kinderen verwekte bij meerdere vrouwen. Dit is Bob Marley.

0: Zaterdag 1 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninove en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninove vind je ook dit weekend op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

samenwerking tussen de Black Eyed Peas en Justin Timberlake, waardoor de band in zo goed als elk Europees land definitief doorbrak. Where's the Love was dit bij Radio Ninove. Een vrouw uit Ninove heeft van de politierechtbank in Aalst een rijverbod van 4 maanden gekregen nadat ze werd betrapt met 1,7 promille alcohol in haar bloed. De vrouw werd eerder al 2 keer veroordeeld en moet zich binnenkort opnieuw verantwoorden voor gelijkaardige feiten. Naast het rijverbod kreeg ze ook een boete van €3.600. Om haar rijbewijs terug te krijgen moet ze alle rijproeven opnieuw afleggen. Er wordt ook een haaranalyse uitgevoerd om na te gaan of ze nog geschikt is om een voertuig te besturen. We gaan verder met Alex Warren, Burning Down.

Altijd extra speciaal als je eigen voornaam in een groepsnaam verwerkt zit. TomTom Club Under the Boardwalk. En we gaan verder met een dame die eind augustus 37 kaarsjes mag uitblazen. Bebe Rexha en New Religion.

0: Blue Blue Sky is soms wat bewolkt, maar we halen wel heel mooie temperaturen vandaag, tot zo'n 26 graden hier in Ninove. Vannacht koelt het af tot 13 graden, maar blijft het wel droog. Morgen iets warmer, met maxima rond de 28 graden. Maandag en dinsdag overschrijden we weer de kaap van de 30 graden, maar dinsdag wordt er wel lichte regen voorspeld. Het is algemeen geweten, het is pas echt zomer als er ook Spaanse muziek wordt gedraaid op de radio. En hoewel de volgende jongens uit Nederland komen, doen ze toch aardig hun best. Al weet ik niet of je in Spanje heel ver zal komen met Hola supermercado, telebancos por aquí. Dit is de jeugd van tegenwoordig, Get Spanish. Goedemiddag.
1: La ciudad de Toluca es especializada en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones de

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
9: Carwash Dodane.
10: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten.
11: We starten eerst met de MIFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
10: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt.
12: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
10: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
15: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

The Hard Way van Penau en Khalid bij Radio Ninove. Een koppel uit Meerbeke is levend teruggevonden op zee nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Rani Parmentier en Matthijs Sercu dobberden maar liefst 26 uur lang in de oceaan rond met behulp van reddingsvesten en een touw en ze namen zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van een duikresort en deze week hoorde je in ons nieuws dat ze het ondertussen weer prima stellen.

Sinds een aantal weken post deze meneer verschillende hints op zijn Instagram-pagina. Zijn tweede album komt er weldra aan, maar de vraag is wanneer. Wij genoten net nog eens van Homewrecker, dit was Somber. En bij Radio Nienhoven blijven we in zomerse sferen en jagen we de temperatuur nog even de hoogte in met Mungo Jerry en In the Summertime.

0: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Ninoven. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninoven en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninoven vind je ook dit weekend op radioninoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be. Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

Vicento van Mattie Alazar op Radio Ninove. Wie niet genoeg krijgt van draaimolens en visjes vangen, die kan dit weekend terecht op de kermis ter hoogte van de Burgdam. Ze openen daar al om 2 uur deze namiddag en ze blijven er staan tot en met maandag. Mocht je daar dit weekend zijn of iets anders leuks aan het doen zijn, laat ons gerust meegenieten. Deel je foto of stuur een berichtje via onze app, onze Facebookpagina of onze website radioninove.be. Het is ondertussen al 4 jaar geleden dat Taylor Swift haar album Midnights op de wereld losliet. En dat vierde ze met een tournee waarvoor maar liefst 10 miljoen mensen een kaartje kochten. Tom en ik waren erbij in Amsterdam en ik kan je verzekeren, ze is echt waanzinnig goed. Hier is ze met de eerste single van dat album. Dit is Antihero.

0: Searching My Soul, het nummer uit de begingeneriek van Ally McBeal, een heerlijke advocatenserie met een hoek af die je eind de jaren 90 op tv kon bekijken. De zangeres van dit nummer, Vonda Shepard, had trouwens ook in elke aflevering een gastrol. Net als Meteor begeven wij ons richting de nooduitgang, want Sven komt er zo meteen aan tussen 2 en 6. Prettig weekend en tot volgende week.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.
2: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

6 uur vanavond. Maar gelukkig niet de non-stop. Ik heb heel wat muziek meegebracht. Goeie muziek. De allerbeste muziek. Miles Smith staat klaar. Stargazing. Maar eerst Back to the 80s.

0: Plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel
7: in Nienhoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven

En jij ook nog een beetje aan laten nagenieten van de allereerste editie van Apero Beats gisterenavond hier vlakbij het onze studio hier op het Niniaplein. Het was echt gezellig, het was echt meer dan geslaagd. Dat zal iedereen wel kunnen beamen die erbij was. En hopelijk komen ze volgend jaar terug naar Ninove, de organisatoren van Apero Beats. En van die Apero Beats gaan we nu meteen door naar Voorde, want ik heb daar ook een leuke activiteit voor jou. De Gezinsbond van Voorde organiseert namelijk voor de eerste keer ook een wandelzoektocht in Voorde en ook omgeving. Na inschrijving ontvang je dan een kaart en ook een wegbeschrijving. En op die manier is het dan de bedoeling dat je Voorde en omgeving beter leert kennen. Onderweg moeten er dan 25 vragen worden beantwoord. Voor kinderen zijn er aangepaste opdrachten. Deelnemen, het kost amper 5 euro'tjes. En inschrijven, dat doe je door een mailtje te sturen naar paul.kare@telenet.be. paul.kare@telenet.be. Dit e-mailadres kan je trouwens ook terugvinden op onze website. Geen enkel probleem in de activiteitenkalender uiteraard. De wandelzoektocht die loopt nog tot en met zaterdag 15 augustus. De wandeling is 7 kilometers lang en die start en eindigt aan de kerk van Voorde. Een ideale activiteit lijkt me dat hier in de zomer van 2026. Bazaar komt eraan na deze Black or White. Dit is Michael Jackson.

ook in vakantie, dan heb je misschien ook wel zeeën van tijd. Grip omarmen. Dat was Bazaar hier bij Radio Ninove. Zometeen het nieuws uit Ninove, dat krijg je van Kurt. Wij gaan eerst even uit weerkaarten erbij nemen hier op deze 1 augustus, halfweg de zomervakantie, zeg maar. Het is zonnig deze zaterdag namiddag bij zo'n 27 graden hier in Ninove. En ook morgen en maandag houden we het droog en zonnig en bijzonder warm. We flirten steeds met de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wel allemaal wat wisselvalliger met kans op onweer, maar het blijft wel heel warm.

0: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Ninove. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninove en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninove vind je ook dit weekend op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

het 99ste jaar van de 20ste eeuw. Daar was hij op gefocust, onze Prince in 1982, reeds 1999. Nu gaan we het grondgebied van Ninove eventjes verlaten. Ik weet het, het gebeurt niet vaak, maar ik heb er wel een hele goede reden voor. Want op de Iedergemse Steenweg wordt vandaag tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld richting Denderhoutem. En dat natuurlijk naar aanleiding van het jaarlijkse festival Minirock aldaar. Er is een omleiding voorzien via de Eigenstraat en ook worden er nog een aantal andere verkeersmaatregelen genomen. Dus als je daar in de buurt bent, hou er rekening mee. En over Minirock gesproken, straks tussen 3 en 4 gaan we het er uitgebreid over hebben. Want inderdaad, vandaag is het eindelijk zover.

Uit het album The Boy Who Knew Too Much. Dat was Mika hier bij Radio Ninove. En We Are Golden. En we gaan opnieuw naar het WK voetbal. Nu we weten dat Infantino het niet commercieel gaat verkopen. Wel een commerciële dikke hit voor deze Shakira samen met Burna Boy.

En plotsklaps had ze in 1991 weer een dikke hit te pakken met deze Love and Understanding. Dat was het Chair hier bij Radio Ninove. 3:30 voor 3. Live vanuit Ninia Shopping nog tot 6:00 vanavond. Zometeen nieuws met Brian na deze Nathaniel Ratliff en zijn Night Sweets. I need never get old. Als je dat maar weet.

0: Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

Dus Jordi en Sander Huisman, oftewel Criss Cross Amsterdam waren dat. Maar ze kwamen niet alleen, samen met Ronnie Flex, die mogen we ook niet vergeten natuurlijk. 9 over 3, hier in het weekend bij Radio Nienhoven, de allerbeste muziek. Deze ook, Michael Gray.

persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nino.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
4: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
3: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
5: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen.

0: Met haar gewezen nummer 1 heet It's So Easy to Fall in Love with Me. Het is vandaag zaterdag 1 augustus, opnieuw tijd voor minirock. En dan bedoel ik het festival wel degelijk in Denderhoutum. Ze zijn daartoe aan de 22e editie. En Davy, hij sprak met Jeff Neve, een van de organisatoren van deze mini-rock over deze editie. Ik stel voor dat we nog even gaan luisteren naar die babbel.
1: Bij mij vandaag Jeff van Mini-rock Denderhoutum. Ja, het is zaterdag vandaag. Jullie beginnen er weer aan. Hoe ziet het zaterdag namiddagprogramma eruit? Laten we daar eens mee beginnen, Jeff.
2: We gaan sowieso, zoals elk jaar, beginnen met de kindereditie. Mm-hmm. We hebben Kabouter Plop en Megamindy die langskomen. We hebben daar de kinderdisco tussen die voor heel veel ambiance gaan zorgen. En er is ook een gigantische zandbak waar de kindjes een hele namiddag kunnen spelen. En de springkastelen, zoals elk jaar, zullen er ook terug zijn.
1: Goed, dan over naar het avondprogramma. Dat wordt op gang getrokken met talent uit eigen streek, zie ik.
2: Dat klopt, dat is Trekak. Die mannen hebben bij ons in de buurt al heel wat optredens gedaan. Mm-hmm. En we vonden ook voor hen dat het een tijd rijp was om een keer op de mainstage van Minderhoek te komen tonen.
1: Dan gaan jullie wat oproer veroorzaken met een band ook al uit de streek, uit Aalst.
2: Aalst is en blijft een stevige link met ons festival. Oproer had eigenlijk al enkele jaren op ons podium moeten staan, maar dat is nooit gelukt. Mm-hmm. En nu zijn we super enthousiast dat die mannen samen met hun busfans richting onze Minderhoekwei gaan trekken.
1: Oké, okay, dan zie ik nog een bekende naam, Lennart Korowitz.
3: Wake up, Lenny. It's time to sing.
2: Lennart Korowitz met zijn solo-project nu, Lenny Lenny. Wat dat we weten en wat dat we al gezien hebben, is dat de vibe van de Compact Disc integraal meebrengt op het podium. Mm-hmm. Het is zonder zijn broer, maar dat wil daarom niet zeggen dat het veel minder ambiance gaat zijn. En zijn nieuw hitje vind ik toch wel feestje brandstekelijk.
1: Oké, prima. Dan alweer iemand die in de streek woont, Frank van der Linden.
2: Ook een naam die al heel lang op onze short- en longlist stond om op ons podium te krijgen. Ook een naam die niet altijd gelukt is. Die mag vandaag van dit jaar headlinen. Dat gaat er ook op jullie helemaal on point zetten. We zijn heel blij.
1: Ja, chef, en dan de nachtelijke uurtjes, hè?
2: Wij gaan daar ook een mix hebben van lokale verhalen en grotere verhalen. Het zal beginnen met NAFT. NAFT die brengen gigantisch veel ambiance muziek, maar die doen dat hoofdzakelijk op blazers, saxofonen en een drum. Dus dat is heel ambianceelijk en heel plezant om naar te kijken. Mm-hmm. Dan nadien gaan we eigenlijk naar onze grootste Secret Surprise Act, waar nog heel veel mysterie rond hangt. Je gaat moeten komen kijken om het te zien. Het zijn mannen uit de streek, maar die hebben ook gerenommeerde kameraden. Dat is dance, mm-hmm. maar dat gaat heel tof zijn.
1: En dan brengen jullie als het ware Tomorrowland naar Denderhouten.
2: Ja, de Rebel zelf mag de boel komen afsluiten, ons cape kapot maken. En de dansbenen die nog een klein beetje energie hebben, volledig laten leeglopen.
1: Prima. Ik herinner me nog van de vorige jaren, naast het hoofdpodium hadden jullie ook nog een apart podium. Is dat nu er ook weer?
2: De DJ Stage staat er zoals altijd klaar. Het leuke aan de DJ Stage is dat het dit jaar een volledig volwaardig podium is geworden. Dus vroeger gebruikten we die als opvulling voor de lege gaten tussen de bands door. Mm-hmm. Ook met lokaal talent. Dit jaar wordt dat een volwaardig podium voor elke DJ.
1: Oké, dat is nieuw. Nog andere nieuwigheden dit jaar op Minirock?
2: Misschien wel de grootste, letterlijk en figuurlijk. We hebben al wel wat tegenslag gehad met het weer de laatste tijd. We voelen ook dat mensen op den duur de ticketaankoop een beetje te afhangen van het weer. Het zal dit jaar integraal doorgaan in een tent. Mm-hmm. De 2000, 3000 man die we verwachten, die kunnen allemaal binnen in een tent. Het is een tent van 75 meter lang. Dat gaat wel cool zijn, denk ik.
1: Drankjes, foodtrucks, het zal er ook allemaal zijn.
2: Denderhoutum en Minirock bestaat niet zonder drank en zonder eten. Dat is er zoals dit jaar sowieso weer bij. We hebben wel een nieuwe partner nu. En dat gaan sommige mensen misschien wel leuk vinden. Dit jaar zal er jupe geserveerd worden. En ik denk dat heel veel mensen daar wel een keer naar uitkijken om een fris jupe te drinken op de wei.
1: Absoluut. Heb je toch iets te veel gedronken, dan zijn er nog die gratis shuttles, hè?
2: Ja, Jack, dat is onze, een van onze hoofdsponsors, Vijverman Motors, of Carprof, zoals het tegenwoordig heet. Mm-hmm. Die voorziet tussen bepaalde uren, ik weet ze nu even niet meer van buiten, maar
1: vanaf een uur of tien, dacht ik, tot half vier s'nachts.
2: Voilà, merci om mij te helpen. In een straal van 5 kilometer rond de Minirockweide kan je gewoon aan de uitgang van de Minirockweide de shuttle instappen en die brengen jou veilig en wel naar huis.
1: Oké, okay, tickets aan de kassa zaterdag, kan dat nog?
2: Tickets aan de kassa kunnen altijd. We vinden het altijd fijn dat iedereen zijn tickets op voorhand heeft. Dat maakt het voor wat vlotter. Wij weten hoeveel volk dat er komt. Maar als je een late beslisser bent, wees welkom. Aan de kassa zijn nog ticketjes.
1: Prima, Jeff. Hoe ziet jouw zaterdag er nog uit?
2: Vooral niet gaan slapen op zaterdag zelf. Heel veel vrienden tegenkomen. Heel veel drankjes serveren, want ik sta aan de toog. Mm-hmm. En met dat ik nu met het oog in de tent sta, ja, ga ik ook elk optreden integraal gezien hebben. En ook dat is voor mij wel een leuk vooruitzicht.
1: Oké, chef, dan bedank ik u. En voor vandaag, ik wens je natuurlijk een mooie Minirock 2026.
2: Merci, Davy.
0: Dat was Jeff Nevee dus van Minirock. Vandaag is het zover. En deze mensen, die zijn er ook bij. Dit is De Mens. En

Florence and the Machine en Spectrum Say My Name. Ik ben heel slecht in namen, dus dat spelletje gaan we niet spelen. Hier op de radio word ik trouwens twee keer per uur herinnerd aan mijn eigen naam, dat zegt veel. Hè. Zometeen het nieuws uit Nienhoven, dat krijg je van Kurt, die naam kan ik wel onthouden. Maar eerst nog even het weerbericht erbij nemen. Deze namiddag, deze zaterdagnamiddag, volop zon en zo'n 27 graden hier in Nienhoven. Ook morgen en maandag houden we het droog en houden we het zonnig bij. Temperaturen die liggen rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wel wisselvalliger en is er kans op een onweer. Het is maar

0: Zaterdag 1 augustus, dit is het nieuws uit Ninoven. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninoven en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninoven vind je ook dit weekend op radioninoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be. Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

Uit 2002, 1000 miles. Kijk jij deze zomervakantie ook zo ongelooflijk uit naar de donderdagen? Je weet wel, het jaarlijkse straat- en circusfestival. Wel, ze strijken opnieuw neer op diverse locaties in Ninove. Hier ook aanstaande donderdag is dat niet anders. Ildor La brengt Sobre Rodes. Zodra de muziek begint, komt de fiets tot leven. Wat eerst nog vertrouwd lijkt, verandert al snel in iets heel onverwachts. Wielen laten de grond los, acrobatie en dans die vloeien allemaal in elkaar over. En 40 minuten lang kijkt iedereen naar diezelfde wonderlijke wereld, vol met humor, spanning en circusmagie. Je kan het spektakel gaan bekijken. Nu donderdag 6 augustus zijn we dan op de Graanmarkt hier in Ninove. Ze beginnen er daaraan om 8 uur. En nu Ed Sheeran en Celestial.

Het was destijds de opvolger van Fast Car, deze Talking About a Revolution. De tweede hit voor Tracy Chapman. Die kunnen we ook terugvinden op het titelloze debuutalbum van Tracy. Het is het exact 4:10 op deze zaterdagnamiddag. Heel fijn dat jij koos voor Radio Ninove. We gaan je daarvoor belonen. Zometeen heb ik een bijzondere leuke uit begin jaren 90. Crystal Waters staat klaar met haar Gypsy Woman. Maar eerst de Fever Dream van Alex Watt.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Vnidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog, de rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen. Een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren nogthans een akkoord aan

0: aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. Daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon, maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer. Summer,
1: summer, summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek.

Gisteren stonden ze nog op het podium van 10 om te zien. Miss Lynn en Reggie, uiteraard Milk Inc. hier met hun Unstoppable. 4:08 is het ondertussen geworden op deze zaterdag namiddag. En om 2:00 zijn ze eraan begonnen. Spellenclub Kirrewiet aan hun familiespeeldag. Nog tot 10:00 vanavond gaat dat door in het buurthuis Het Kouterken langs de Kouterbaan in Okegem. Je kan daar kennis maken met een ruim aanbod aan bordspellen. Dat voor kinderen vanaf 3 jaar, volksspelen en ook XL-spellen. Er is ook een gratis familie escape room waar zowel jongere als minder jongere spelers samen op avontuur kunnen gaan. Er is geen deelnameprijs en drank en versnaperingen die zijn daar verkrijgbaar aan de bar aan democratische prijzen. Een aanrader dus deze zaterdagnamiddag, zaterdagavond in buurthuis Het Kouterken in Okegem. Daar moet je zijn.

Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de...

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierpt de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

Gisteren maakte Tiësto zijn terugkeer naar Brussel en dat voor een exclusieve headline show aan het Atomium. Voor het eerst in bijna 20 jaar stond de Nederlandse danslegende opnieuw als headliner in onze hoofdstad en dat voor 15.000 enthousiastelingen. De motto was dat, samen met Ava Max. En nu Amy Winehouse, we go back to black. Goedemiddag.

Ze hebben ons opnieuw blij gemaakt, dit Noorse trio, tokkelend op hun piano, de Bauza en Magnetic was dit. Ze hebben ondertussen ook een nieuwe single uit, Lose Myself is die getiteld. Hopelijk wordt het een even grote hit als deze hier. Zometeen het nieuws uit Nienoven, dat krijg je van Kurt. Het weerbericht, hoe ziet dat eruit wel deze zaterdagnamiddag? Blijft het bijzonder zonnig en warm bij 27 graden. Ook morgen en maandag kondigen zich droog en zonnig aan. En bijzonder warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het allemaal wat wisselvalliger en is er ook kans op onweer. Een night fever nu, dit zijn de B.

0: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Ninove. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninove en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninove vind je ook dit weekend op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

twee zomerse deuntjes na elkaar hier bij Radio Ninove. Daarnet hadden we Khaled met C'est la vie. En dit was uiteraard Bob Marley samen met zijn Wailers, Iron Lion Zion. En nu gaan we meteen door naar de bioscoop. Niet om naar The Odyssey te gaan kijken. Ook niet voor de nieuwste Spider-Man. Maar wel voor Toy Story 5. Dit is Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Always Feel Like Somebody's Watching Me. En dat was 1984. Wat moet die man nu anno 2026 wel niet denken en allemaal meemaken? Rockwell was dat hier bij Radio Ninove, waar we naar Aalst nu trekken voor het goede doel. Want de Levensloop Aalst komt er weer aan in september en ze hebben nu al de eerste twee items van hun gloednieuwe online veiling voorgesteld. De organisatie pakt namelijk uit met twee gesigneerde wielertruitjes van de Belgische toppers Thibaut Nijs en ook Oliver Naassen. De volledige opbrengst van deze veiling die gaat uiteraard naar de Stichting Tegen Kanker. Je leest er alles over op onze website radioninove.be. En daar staat ook de link om te bieden op deze twee gesigneerde wielertruitjes. Doe dat zeker, ga zeker en vast eens kijken.

onderweg een update over de toestand op het Spaanse Ceuta met Jeroen. Maar eerst nog Simply Red met Something Got Me Started. En een dikke actuele hit. Deze hier inderdaad, Jelly Roll en I'm Good.

0: Ninove. Nieuws.
1: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Vridek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog, de rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen. Een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. Amerikaanse president Trump heeft gisteren nochtans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. Daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon en maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.

Mr. Teddy Swims. En zijn top 10 hit Mr. Know-It-All hier bij Radio Ninova. Ik heb wat sportnieuws voor jou, Hete van de Naald. Afgelopen maandag won hij nog het 89ste natuurcriterium in Aalst. Dan weet je het al. Ik heb het inderdaad over Remco Evenepoel. Wel, diezelfde Remco, hij heeft zo net de Classica San Sebastian gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoraan Carapaz. Het is trouwens al de 4e keer dat Remco deze wedstrijd wint. En wordt dan ook zometeen alleen recordhouder. Dikke proficiat dus voor Remco Evenepoel. Sia komt eraan, Gimme Love, na deze heer van de Dire Straits.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
10: Carwash Dodane.
11: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
12: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
11: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
13: Oké, Nathan, eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
11: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
16: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

ook al moet hij duizenden kilometers afleggen, helemaal tot in Australië. Gimme Love, ja, een beetje verlies heb je altijd natuurlijk. Dat was Sia hier bij Radio Ninove. Nu houden we het dichter bij huis. We blijven hier in Ninove in de nabije toekomst. Aanstaande donderdag, dan is er weer een nieuwe donderdag. Het jaarlijkse straat- en circusfestival. En Operawerf brengt nu donderdag Meerminnerij. Dat is een muzikale straattheatervoorstelling waarin twee zeemeerminnen het tegen elkaar opnemen en dat in een verrassend sopraanduel, jawel. Het resultaat is een speels spektakel dat laveert tussen fantasie en werkelijkheid. Je kan het spektakel gaan bekijken nu donderdag dus, 6 augustus. Om 9 uur beginnen ze eraan op de Graanmarkt in Ninove. Als je nog nooit naar de donderdag bent geweest, moet je dat echt doen. Het is echt meer dan de moeite. Ook nu donderdag kan het dus. Nu UB40. Wow.

0: Vlaamem.
1: Op 24 en 25 november komt hij naar Brussel. Deze Maître Gims hier met La Mème. Wij gaan zometeen naar onze nieuwsstudio. Daar zit Kurt voor het nieuws uit Ninove. Eerst even het weerbericht erbij nemen. Het blijft zonnig deze zaterdagnamiddag, zaterdagavond. En zo'n 27 graden nog steeds op de thermometer. Ook morgen en maandag blijft het droog en zonnig en bijzonder warm. We flirten steeds met de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het allemaal wat wisselvalliger en is er ook kans op een onweer.

0: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Ninove. Ook tijdens de zomer blijft de Ninoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Ninove en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Ninove vind je ook dit weekend op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app en

we mochten de afgelopen minuten even meerijden met de ziekenwagen van de Miami Sound Machine en Gloria Estefan. En daarin zaten we niet alleen, ook Dr. Beat was aanwezig. Het is 5:08 geworden bij Radio Ninove. Ik heb het zo net eventjes nagekeken. Er wordt momenteel volop via de app van Radio Ninove geluisterd. En dat ook vanuit het buitenland. Dus als jij de komende weken ook nog vertrekt om van je welverdiende vakantie te gaan genieten, vergeet ons dan zeker en vast niet mee te nemen. Zometeen heb ik de Black Eyed Peas voor jou. Let's get it started. Na deze Niall Horan.

Radio Ninove. En let's get it started. Hebben ze het misschien over de voetbalcompetitie? Die komt er inderdaad binnenkort weer opnieuw aan. Maar eerst, aanstaande vrijdag 7 augustus, dan worden de verschillende ploegen voorgesteld van KFC Voorde Appeltern. En dat op de jeugdaccommodatie in Voorde gebeurt dat. De ploegvoorstelling wordt voorafgegaan door een barbecue. Volwassenen die betalen op die barbecue €25, kinderen tot 12 jaar €15. Vooraf inschrijven is wel verplicht en dat kan je nu al doen door een mailtje te sturen naar KFC Voorde @telenet.be. KFC Voorde @telenet.be. De voorstelling van de ploeg die start om 8 uur nu vrijdagavond 7 augustus. I Just Might, dit is Bruno Mars.

vogeltjes spotten samen met The Counting Crows en Mr. Jones hier bij Radio Nino. Het is 6:07 geworden. Zometeen om 6:00 is er nieuws met Jeroen. Daarna zit Jean-Marc in onze radio tot 8:00 vanavond. Zijn eerste plaat wordt Madonna en Papa Don't Preach. Van mij krijg je nog Diana Ross zometeen. Gisteren stond ze nog op de Lokerse feesten.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Vridek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog, de rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen. Een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren nogthans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. Daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt UEFA. Het is zomers met veel zon en maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
1: Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove app.
1: Radio Ninove.
3: Een goedenavond.

Papa Don't Preach, Madonna was er als eerste bij vandaag op deze zaterdagavond in augustus. Dankjewel Sven voor het afgelopen programma. En zo net hoorde u Alessio en Sarah Larsen met Words. Dit is Craig Davis.

Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

0: zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.

New Religion, Baby Rexha. Tot en met maandag 31 augustus kunnen kinderen deelnemen aan een bestemming. Die bestemming heet BIP, de zomerleesactie van Iedereen Leest. Je gaat op reis langs vier leuke leesbestemmingen. Je reispas moet je wel afhalen aan de BIP. En voor elke bestemming lees je een boek en ontvang je een stempel op je paspoort. Als je er vier hebt verzameld, wel, dan mag je je paspoort aan de balie terug inleveren. Op het einde van de zomervakantie worden drie winnaars geselecteerd die elk een mooi BIP-pakket ontvangen. Terug naar 98. Dit is Meja. All About the Money.

0: Surfing USA en de Beach Boys. Op dit ogenblik in Eindhoven een 26 graden met wind komende uitwisselende richting. De zon gaat ons vanavond verlaten om 21 uur 29. Vannacht daalt het kwik tot 13 graden. De zon laat zich morgen terugzien om 6 uur en 11. Het wordt dan morgen een warme dag met 29 graden en een oost-noordoostenwind.
1: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Eindhoven. Ook tijdens de zomer blijft de Eindhovense praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Eindhoven en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Eindhoven vind je ook dit weekend op radioeindhoven.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Eindhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkel

Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Zoals steeds in onze programmatie, een van die mooie klassiekers, was Pendu Ballet en True. Het is ook nog kermis in Nienhoven en dat meer bepaald op de Burgdam. Spellenclub Kiruit organiseert momenteel ook nog zijn familiespeeldag, dat nog doorgaat trouwens tot 22 uur. En vooraleer ik aan dit programma begon, ben ik nog even langs geweest naar Dendervindeke. Het was daar fantastisch en leuk op de braderie, dat ten voordele van Rebelhood gaat ook nog door tot 22 uur. Als jij nog iets te organiseren hebt, wel, laat het weten. Je activiteit wordt ook vermeld op onze website, als ook op onze radio natuurlijk. Stuur een mail naar agenda@radionienhoven.be. Vergeet je gegevens niet en wij doen de rest.

En zo heette die plaat van Jovanotti, L'Ombelico del Mondo uit 95. Zo was hij helemaal. De Jackson's 5 komen eraan net voor het nieuws van 7 uur met Can You Feel It? Ondanks het warme weer toch nog water onder de brug. Gezongen door Adele uit 2015. Graag tot straks, hier bij Radio Nienhoven.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gevoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
2: I had a flat tire. And yeah, we know that Airlines is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course.
1: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove app.
3: Radio Ninove. Welkom terug.

zo net na 7 uur Suicide Blonde van In Excess hier bij Radio Ninove. En dit was Harry Styles met American Girls. De beste muziek alleen op 95 FM, DAB+ en ook via onze website en dergelijke meer. En ook de beste klassiekers.

I Wanna Get Numb, Marshmallow en Khalid. De stad heeft een vacature openstaan voor een verpleegkundige. Een nachtverpleegkundige voor het woonzorgcentrum en ook nog een zorgkundige. De volledige functieomschrijving, aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure lees je op www.ninove.be.

Sinds de liefdesbreuk is hij nog steeds op zoek naar de nooduitgang, was de allerrecentste plaat van Meteor. One Day I Fly Away, Randy Crawford. Je zal je ze zeker nog herinneren. Ze maakte bekendheid dankzij de Crusaders. Hier is ze nog te horen in het nummer Streetlight.

0: De nieuwe rules van Dua Lipa. Op dit ogenblik in Nienoven 26 graden met een wind komende uit wisselende richting. Vannacht daalt het kwik tot een 13 graden. Morgen wordt het warm, wordt het zo een 29 graden. En dat met een oost-noordoostenwind.
1: Zaterdag 1 augustus. Dit is het nieuws uit Nienoven. Ook tijdens de zomer blijft de Nienoofse praatgroep Novellonië actief. De deelnemers trokken gisteren naar de petangbanen in de Abdijstraat om hun Nederlands te oefenen. Novellonië ontstond begin dit jaar als opvolger van Babylonië en organiseert naast groepsessies ook uitstappen. Zo leren anderstaligen niet alleen de taal, maar ook Nienoven en elkaar beter kennen. Het warme en droge weer houdt het risico op natuurbranden hoog. Daarom blijft code oranje gelden. Wees extra voorzichtig in bossen en natuurgebieden. Maak geen vuur, rook niet en laat geen afval achter. Merk je rook of vuur op, verwittig meteen de hulpdiensten via 112 of via de 112-app. En meer nieuws uit Nienoven vind je ook dit weekend op radioninoven.be.
2: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Als Reggie zich moeit met een of andere plaat, dan wordt het een hit. Het was er eentje uit 2022. Reggie featuring Arno en Melanie, Als ik mezelf verlies. Mijn leestipper, dan zijn we terug bij de bibliotheek in Nienhoven, selecteert voor jou leestips uit de collectie van de BIB. Op basis van je leesprofiel en leeshistoriek ontvang je elke maand een lading vers leesvoer. Je kan je aanmelden met je Mijn Bibliotheek profiel.

Another featuring 54 Ultra Talk to You. Stromae, Papa Oute, dat is onze afsluiter voor vandaag. Net voor het nieuws van 8 uur. Nadien 80s at 8 en nadien 90s at 9. Een voorsmaakje naar dit alles nog. Kelly Family, Fell in Love with an Alien. Ziekens voor het luisteren. Graag ben ik er volgende week terug tussen 6 en 8.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gevoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
2: Ik had een flat tire. En ja, we know that airlines is coming super quick, so I had to be patient. En ja, I have to thank my team for all the work, of course.
1: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gevoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield, binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
2: I had a flat tire. And yeah, we know that airlines is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course.
1: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.

0: 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met twee versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
1: I had a flat tire. And yeah, we know that Airlines is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course.
0: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gevoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
3: I had a flat tire. And yeah, we know that airlines is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course.
2: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Radio Ninove, nieuws.
1: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gevoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
2: Ik had een flat tire. En ja, we know that Airlines is coming super quick, so I had to be patient. En ja, I have to thank my team for all the work, of course.
1: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gevoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
3: Ik had een flat tire. En ja, we know that airlines is coming super quick, so I had to be patient. En ja, I have to thank my team for all the work, of course.
2: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.
0: Hele zomer alleen de beste muziek via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gevoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
3: Ik had een flat tire. En ja, we know that airlines is coming super quick, so I had to be patient. En ja, I have to thank my team for all the work, of course.
2: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.